0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

Het is van Rue Free Life. Het is 23 minuten na 5. Goedemorgen, je net ingeschakeld is. Mijn naam van die Skoemen met jouw Sunrise Shake-up Show. En dat is wat ons doen. Ons shake je vanmorgen op. Zo'n lekker dinsdagochtend. En ik moet zeggen, ons gaan een lekker koelere dag hier vandaag. Alhoewel, het gaan vandaag optrek. Met, nadat ons een beetje lekker heen gehad het. Die afgelopen ochtend. Of gesê, laat aand gestrand. Met de bewolkte weer wat ons gehad het. Ik zie het gaan een beetje koelere wees. Recht hier tot in die naweek was ons Saterdag heel moeilijk so'n bykie reen kan verwag. Kom ons kyk so'n bykie na die verkeer en die op die pad is vanmorgen. Ons begin op die N2 inbound direction westbound. There is roadworks on the N2 inbound at the ramp to a new market street. That's the R102. Left the shoulders closed. Drive carefully. Also on the N1 inbound direction westbound.

0: Wensel met verseker beter, net hier op jou HFM Breakfast Show. Goeiemôre. Good morning, ek hoop jy is al uit die bed uit, jy het al uit die bed uit gespring, een lekker kopie koffie achter die blad, en dan daar niks is wat jy gaan terughou vir die dag van dinsdag nie. As jy vergeet het wat die dag het is, moet nie waar nie, ek het ook vergeet. Ek was like, waar trek ons vandag, is het maandag, dinsdag, woensdag, is het woensdag? Nee, is dinsdag, oh no. Jou nuus hoof trek net hierna.
1: Helderberg FM
0: 93.6. Somerset West, are you ready for massive SUV savings? Cherry, Somerset West is going all out this Saturday, the 17th of October, with a demo clearance sale at 2 Oertel Crescent, Somerset West. Just imagine huge SUV savings, free booties, free refreshments, and fantastic deals for the whole family. The Helderberg FM team will be part of the fun and broadcasting live from 9 a.m. to 12 p.m. at Cherry Somerset West, bringing you updates on unmissable SUV deals. Need more information? Phone 021-001-1661. Big deals, big savings, only at Cherry Somerset West.
1: Helderberg FM 93.6. Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Good morning. I'm

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: It's Omi with Hula Hoop that brings us to 11:45. Good morning. Welcome to Office Hours. I've got Christy Hansen in studio. Hello, Christy.
1: Gaan dit met jou, Marlies?
0: Goed, dankie op hierdie dinsdag en met jou?
1: Nee, lekker. Lekker. Is jou maandag die blou kleur daarom bereid geweest toen Nadia jy weg is?
0: Ja. Okay. Dit het mos gisteravond bietjie gereen. Daai temperatuur het nogals geval. Dit was koud gisteravond.
1: Ja.
0: Maar toe vanoggend is het sonnig.
1: Ja, en, toe is het weer blou.
0: Ja, toe is het nou weer mooi.
1: ja, maar heel dag gister was nie eintlik blou nie, so dit is al right. Lekker
0: nee,
1: maandag.
0: Nee, grijs. Dit was grijs maandag gewees. Sê vir ons, wat gebeur vandag op Daily Date?
1: Man, omdat ek gister so hard gewerk het en so besig was, bestuur nou besluit vandag, Christy, vat het rustig. Okay. En nou het ek net van Nadia Turner weer gaan gesels, 12:30. Sy is van die Weskaap bloeddienst, so as jy nog nie bloed geskenk het nie, of wil weet waar kan jy bloed skenk, ensovoorts, bly ingeskakel ons gesels met haar in die omgeving van 12:30.
0: Wonderlik, ek hoop jy geniet het, Christy.
1: Ja, baie dankie, so lekker rustige ene so op dinsdag.
0: Ja, goed, en dan woensdag is weer ons baie besig vir Daily Date,
1: het,
0: so...
1: Ja, nee, dan is het weer boekendag en al die dinge, so dan is ons weer besig.
0: A well-deserved rest hier so, aan die begin van die week. Geniet om.
1: Dankie, ons sien morgen.
0: Sien morgen. Keur saam met Christy Hansen op jou Daily Date. Al die pad tot en met 3:00 toe vanmiddag en maak seker jy stuur vir my boodskap hier daar so op die WhatsApp line 021-100-6936. Baie, baie dankie dat ons tyd saam kon spandeer vandag. It's been an absolute pleasure. We'll do it again tomorrow, Wednesday edition of Office Hours coming your way. And of course, proudly brought to you by Blue Crane Funerals, supporting families with dignity, compassion and professional care every step of the way. For affordable funeral services, cremations and funeral policies backed by over 2 decades of experience, trust the team committed to giving you total peace of mind. Visit bluecranefunerals.co.za. Until we meet tomorrow, please do stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.
2: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Helderberg FM may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number on 012-568-3233, 012-568-3233. Or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and complaintsccc@icasa.org.za.
3: Helderberg FM 93.6.

0: It's the Jonas Brothers, Love Me to Heaven on Helderberg FM. 16:05, ek hoop jy is amper by die huis. Indien jy nog op die pad vaszit en in die verkeer sit, ek het vir jou in die regte ding. En it's called Name That Jam, waar jy my kan uitdaag met die tune wat jy denk ek nie sal ken nie. Jou eerste ene vanmiddag kom vanaf om Hans. Hy het hom soms so 3:03 al reeds teer gestuur. Hy wil seker maak, hy kry hom in. Goeiemiddag oom, wat is die uitdaging vandag?
1: Goeiemiddag, jammer. Ja, dat is hier gewoon vijf mensen. Kan mooi daar kunnen, hè. Lekker warm, lekker zon schijnt. Altijd kunnen gaan. Al lekker kopknappers ook. Want ik heb hier een liedje van Andy Williams. En die liedje is Love Story.
0: Oeh.
1: Andy Williams, zijn Love Story. Ken je ook? Ik denk, je moet hem niet kennen. Ik heb dit gevoel aan mij.
0: Oeh, dat is een goede gevoel. Ek hoop haar gevoel is die regte gevoel. Vrygestel 1970. Where do I begin? It's a love story. Andy Williams released this. I'm not too sure of the album. But I do know I've got the song right here.

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.